0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Eastern Radio. Op jouw dinsdag. Eastern Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Dit is Radio 9102.
1: 9102. Wij zijn.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Netbeheerders willen honderden miljarden euro's gaan investeren om het overvolle stroomnet uit te breiden. Maar experts noemen dat deels weggegooid geld. Volgens deskundigen moet het huidige net veel slimmer gebruikt worden. Een voorbeeld is een nieuwe netbewuste wijk in Arnhem, waar huizen een veel lichtere stroomaansluiting krijgen en waar pieken slimmer worden verspreid. Minister Boekholt wil dat dit netbewust bouwen vanaf 2028 de standaard wordt in Nederland. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een snelle toename van het aantal mazelengevallen. De gouverneur van de staat wil met deze maatregel sneller testen en vaccineren om de uitbraak in te dammen. In de hele Verenigde Staten zijn inmiddels bijna 4000 besmettingen gemeld, het hoogste aantal in 30 jaar. Volgens de gezondheidsdiensten is de dalende vaccinatiegraad de belangrijkste oorzaak van de landelijke uitbraak. In het Spaanse Barcelona hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de aanhoudende wooncrisis in het land. De betogers eisen lage huren, meer betaalbare woningen en een betere bescherming tegen huisuitzettingen. De actie maakt deel uit van een breder landelijk protest. De Spaanse premier Sanchez kondigde vervroegde verkiezingen aan nadat het parlement zijn plannen om de woningnood aan te pakken wegstemde. Op Amerikaanse openbare scholen is een recordaantal van bijna 12.000 boeken verboden. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Pan America. Vooral in de conservatieve staten Texas en Florida worden de boeken over onderwerpen als ras en gender massaal uit schoolbibliotheken gehaald. Opvallend is dat scholen steeds vaker AI-software inzetten om boeken te controleren, wat leidt tot een sneeuwbaleffect. Onder meer tientallen titels van de bekende auteur Stephen King zijn er nu verboden. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio, op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee type kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. De X-Kit Mini Kit Core moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Bij de Britex Reumer Baby Safe Pro kan de gordel losschieten als het stoeltje met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïnse brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne vijf mensen gewond. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim $1,000 miljard. Musk bereikte die grens eerder dit jaar al, maar zakte daarna weer terug. Zijn bezit bestaat voor een groot deel uit aandelen en is daardoor sterk afhankelijk van beurskoersen. Musk blijft met afstand de rijkste persoon ter wereld. Zijn vermogen is niet hetzelfde als direct beschikbaar geld. De Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nidal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Een militaire jury veroordeelde hem in 2013 ter dood. Het Amerikaanse leger bepaalt nog waar en wanneer de executie plaatsvindt. Hassan kan via een federale rechter nog proberen uitstel te krijgen. De laatste militaire executie in de Verenigde Staten was in 1961. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: was een leuk band. In de jaren 80, hè?
1: Ja, tuurlijk. Je hoorde The Land of Confusion. Welkom bij de Middle of the Road Show. Ook al was je even getuige van het optreden van Bonnie, haar zelf. Al zijn we fijne van achter de keuken voor deze. Sla mijn armen om me heen. Sla jouw arm om mij. Zit een beetje te warm voor.

En de rest van de meidenclub. Dolly Dots en Don't Give Up. Was dat niet het eindspectakel ook van een van hun live optredens? Nee, goed. Maar goed, middel of de roadshow, serieuze zaak natuurlijk. Leuke iets van toen. Via lange palen en digitale kanalen, ILO Electric Light Orchestra.

Zo, lekker. Zomerse avond. Dat lekker laat in je achtertuintje. Never, never gonna give you up, dat gaat Barry White. En laten we eens even lekker heel gezond.

zeggen. Als een raket. Dat gaat. Keep on loving you. Fijne plaatjes met gaatjes. En meestal zitten die gaatjes gewoon gezellig in de binnen. Dus bij deze ook. Vinyl dus. Het zwarte goud waar jij van houdt. Platen uit een rijke voltooid verleden tijd. Mooi gesproken, de knecht. Tuurlijk. Voor altijd. De eeuwige jeugd. Wow.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Nederland wil samen met 7 andere EU-landen een Europese stop op alle nieuwe nicotineproducten. Minister Hermans roept de Europese Commissie op om de markt te bevriezen, zodat jongeren niet verslaafd kunnen raken aan nieuwe varianten van de vape. Ook pleiten de 8 landen voor een Europees verbod op smaakjes en neutrale verpakkingen. Omdat tabak in buurlanden goedkoper is en smaakjes daar vaak nog zijn toegestaan, wil Hermans de regels in heel Europa gelijk laten trekken. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst August Hanning opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Dat heeft de Duitse federale aanklager bevestigd. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. Hanning, die de dienst leidde van 1998 tot 2005, zou na zijn vertrek staatsgeheimen hebben gekocht van deze medewerker voor zijn eigen bedrijf. Er zijn op meerdere plekken in Duitsland invallen gedaan. In de Zwarte Zee is voor de kust van Bulgarije een vrachtschip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip is brand uitgebroken, dat laten de Bulgaarse autoriteiten weten. De bemanning van het gezonken schip wordt nog vermist. Van het andere schip zijn 18 opvarenden gered. Het is niet bekend wie er achter de aanval zit. De Bulgaarse premier heeft meteen een spoedvergadering bijeengeroepen met de veiligheidsdiensten. In de Zwarte Zee vallen Rusland en Oekraïne elkaars schepen aan. En de EU moet vandaag nog overstappen op eigen schone energie om niet langer kwetsbaar te zijn voor buitenlandse crises. Dat zei Eurocommissievoorzitter von der Leyen in het Europees Parlement. Volgens haar betalen gezinnen en de industrie nu de hoofdprijs voor de crisis. Sinds het begin van de Iran-oorlog stegen de gasprijzen met 140% en is diesel 2 keer zo duur geworden. Alleen alle fossiele brandstoffen snel vervangen door Europese groene stroom kan onze welvaart beschermen, aldus von der Leyen. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
3: The music.
4: Music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.
9: You're listening to
10: iTunes Radio.
11: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
12: Dit is de lunchbreak.

we begonnen weer met een lekkere gauw hier in de lunchbreak deze dinsdagmiddag. Van harte welkom natuurlijk in een nieuwe lunchbreak tussen 12 en 1, want dan eet iedereen natuurlijk. En bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk voor de koffietijd en dergelijke meer. Dat was muziek van niemand meer en niemand minder dan Manfred Mann natuurlijk. En dit allemaal met Blinded by the Light. Ik ben bij u tot 1 uur met de nodige muzikale vitamintjes. Ja, eventjes sexy backtone. Hier is Justin Timberlake en hier is hij met zijn sexy back.

inderdaad wel. Muziek van niemand meer en niemand minder dan Daryl Hall en John Oates met hun rijke dame. Ja, inderdaad, moeten ze niet veel anders doen, hè, natuurlijk. Hier is Cyndi Lauper en hier is ze met haar onvergetelijke All Through the Night. Zo direct de onvergetelijke song hier in de Lunchbreak, ja.

Gaat hij nog opnieuw aan zijn carrière beginnen of niet? Het is een grote vraag natuurlijk. Ik heb het over Marco Bossato. Ja, inderdaad, Marco Bossato. Hij is onze onvergetelijke artiest vandaag hier in de Lunchbreak natuurlijk deze dinsdagmiddag. En dit allemaal met zijn vrij zijn. Ja, is een heel belangrijk punt in het leven van een mens. Vrij zijn in je hoofd en vrij zijn op de wereld. Je weet het, inderdaad, geen lunchbreak zonder een appeltje te draaien. Wel, ze zijn er vandaag weer bij. Hier zijn ze met Knowing Me, Knowing You.

optimistische boodschap. Bestaande uit hoop, vrede en vreeskracht. Uit 1988. Van Whitney Houston. Love will save the day.

net nog Mark Ronson en Miley Cyrus. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. We zijn ook een speciale dag vandaag. Nothing breaks like a heart. Dat was voor straks. En we gaan ook nog klassiekeren.

0: Daarnet hadden we nog Mark Ronson samen met Miley Cyrus. En Nothing Breaks Like a Heart. Dit nummer kennen we van Toontje Lager. Zonder jou. 1986. Maar uiteindelijk was dit het originele. In het Duits. En dat op de dag van de Duitse taal. Münchener Freiheit.
1: Benny de Zwart, klassieker.
0: En als we gaan klassieker, hè, dan doen we dat tot aan de parelplaat. Met deze van de Hollies. And the Air That I Breathe.

plaat van deze week. See the Day. Op deze 6 oktober zijn er ook jarigen. Maar niet meer onder ons. Kees Veerman. Die zou vandaag 83 jaar geworden zijn. En Kees Veerman kennen we van de Cats natuurlijk. Zou er vandaag 77 geworden zijn. Ik heb het over deze meneer, Bobby Farrell. Hier bij ons met A Fool in Love.

15 voor 2. Falling Love. Van Bobby Farrell. Straks bij ons hier DJ Gocha. Eerst deze. Van Jonas Blue. And the Edge of Desire.

Bad Dreams van Teddy Swims van 2 jaar geleden. Straks na 2 uur gaan we Made in Holland, als het maar uit Nederland komt. Dat tot 4 uur. En vanaf 4 uur zijn we terug met de jaren 80. Ik heb er nog een tweetal. En dat is een voorsmaakje voor straks Made in Nederland. Flair door het oog van de nacht. Het is goed.

En daarna 3 uur de jaren 80. Vergeet ook vanavond niet om 7 uur een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine van Bart van der Heuvel. En er is ook weer een nieuwe aflevering vanavond van 9 uur tot middernacht. Timmy tijd. Met Tim Wildschut. De laatste in de rij vandaag komt van Hoover Phonic. Samen met Jasper Erkens. Fijne dinsdag namiddag hier buiten. Nieuwe afspraak morgen om 1 uur. Voor Second Life.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De protesten in Frankrijk hebben een nieuw hoogtepunt bereikt. Vandaag hebben demonstranten zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Ongeveer de helft van alle scholen in het land. Volgens scholieren en studentenbonden gaat het om een zwarte dag op de scholen en universiteiten. Landelijk zijn er honderdduizenden mensen de straat op gegaan. Hoewel de meeste demonstraties vreedzaam verlopen, kwam het op sommige plekken tot rellen en ook zijn er duizenden arrestaties verricht. In Saoedi-Arabië zijn zeker 3 gewonden gevallen bij drone- en raketaanvallen op 2 vliegvelden in het grensgebied. De Houthi-rebellen uit buurland Jemen hebben de aanvallen op de luchthavens opgeëist. De beschietingen volgen op een heftige strijd in Jemen, waar de Houthis de afgelopen weken aan een grote opmars bezig waren. Het jemenitische regeringsleger is met behulp van Saoedische luchtaanvallen een tegenoffensief gestart. De Houthi-rebellen uit Jemen worden gesteund door Iran. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Volgens experts is het hoogst ongebruikelijk dat hackers op zo'n openbare manier druk uitoefenen op een organisatie. Of er ook echt klantgegevens zijn gestolen is nog onduidelijk en wordt nu door ASOS onderzocht. Door het nieuws over de inbraak is de aandelenkoers van het kledingbedrijf al flink gedaald. En Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL 2120. Door rivieren meer ruimte te geven, kusten natuurlijk te laten meegroeien en steden te vergroenen blijft Nederland veilig en leefbaar. Volgens de onderzoekers zijn dijkverhogingen na 2050 op veel plekken zelfs niet eens meer nodig als we nu kiezen voor deze natuurlijke oplossingen. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen, ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: Nu op iTurn Radio.
4: Made in Holland.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De linkse oppositie spreekt van een gevaarlijke mijlpaal en noemt de verkiezing historisch. Rausch beloofde in zijn dankwoord zich boven de partijen te stellen. Zijn verkiezing voedt de hoop van de AfD dat ook de vorming van een eigen deelstaatregering haalbaar is. De Nederlandse provincies eisen dat het kabinet fors blijft investeren in de infrastructuur om te voorkomen dat het land stil komt te staan. Voorzitter Adema riep op het provinciejaarcongres in Enschede op om niet alleen naar de kosten te kijken, maar juist naar de maatschappelijke opbrengsten. Het ministerie van Infrastructuur komt tientallen miljarden euro's tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen, spoor en bruggen. Over 2 weken maakt het kabinet bekend op welke projecten er geld wordt bespaard. Het Spaanse kabinet heeft nieuwe maatregelen goedgekeurd om de woningcrisis in het land aan te pakken. Premier Sanchez probeert die plannen alsnog in te voeren nadat ze vrijdag door het parlement nog werden weggestemd. Die politieke blokkade leidde tot grote woede onder burgers en zorgde ervoor dat Sanchez vervroegd de verkiezingen uitschreef. Een commissie van demissionaire parlementariërs moet nu de hervormingen, zoals een tijdelijke stop op huurverhogingen, nog wel formeel goedkeuren. En bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen is een 100 jaar oud schip met 75 opvarenden vastgelopen op een zandplaat. Omdat een groot deel van de passagiers ook op leeftijd is, worden ze waarschijnlijk geëvacueerd. Een helikopter en meerdere reddingsboten zijn ingezet om hulp te verlenen. Volgens de kustwacht heeft de reddingsactie de grootste prioriteit. Hoe het schip precies vast heeft kunnen lopen op de zandbank is nog niet bekend. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Nederland moet de opgeschorte asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners alsnog in behandeling nemen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Nederland verplicht de Oekraïnse vluchtelingen bij binnenkomst om een asielaanvraag te doen, maar zette die vervolgens in de ijskast vanwege hun tijdelijke beschermingsstatus. Volgens het Hof mag dat niet. Asielminister Van den Brink wil vanwege de enorme extra druk bij de toch al overbelaste IND de dossiers nu gefaseerd gaan afhandelen. In Parijs zijn tientallen duizenden mensen de straat op gegaan voor een grote onderwijsmars uit solidariteit met de landelijke scholenprotesten. Onder de demonstranten lopen veel scholieren en studenten mee om te demonstreren tegen te grote klassen en personeelstekorten. Bekende linkse politici sluiten aan en hekelen de reactie van de overheid op de onrust. Landelijk spreken de vakbonden van ruim 250.000 demonstranten, terwijl de autoriteiten het aantal op zo'n 86.000 schatten. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuwe wet waardoor energieleveranciers meer groen gas moeten leveren. Zo wil het kabinet de CO2-uitstoot verder terugdringen. Het voorstel kreeg flinke kritiek uit de oppositie die vreest dat de gaskosten voor huishoudens stijgen en dat de intensieve veehouderij hiermee in stand wordt gehouden via mestvergisting. Oppositiepartij Pro trok de steun eerst in, maar ging overstag na de toezegging om de financiële prikkels voor die bio-industrie te onderzoeken. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. President Macron deelde de beelden van de lancering met een duidelijke boodschap dat Frankrijk machtig en geloofwaardig moet zijn om zijn veiligheid te kunnen garanderen. De raketdragende test vond plaats zonder kernkop, maar onderstreept de Franse nucleaire afschrikking. Hoewel Rusland niet expliciet werd genoemd, volgt de test vlak na nucleaire dreigementen van president Poetin over Oost-Europa. Het weer vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht is er her en der mist bij zo'n 14 graden in Noord-Holland en 9 in Limburg. Wind staat er nauwelijks. Morgen krijgen we veel zon en later een bui bij 20 tot 25 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen Pro als de BBB eisen forse wijzigingen. Pro wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd en die op winst verhoogd. De BBB wil de maatregelen tegen stikstof van tafel. Zonder een goedgekeurd belastingplan kan het kabinet nauwelijks regeren. De drie geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar drie nieuwe eigenaren. De schuldeiser heeft de hoogste bieders van de gedwongen veiling gecontroleerd en groen licht gegeven. De veiling leverde in totaal ruim 27 miljoen euro op, waarmee Gillis nu zijn schuld grotendeels kan aflossen. Onder meer het bekende park Prinsenmeer werd verkocht. In Londen is een nieuwe verdachte opgepakt die mogelijk betrokken was bij het voorbereiden van de terroristische aanslag op het militaire vliegveld bij Fairford. Die basis wordt ook door de Amerikanen gebruikt voor de oorlog met Iran. De VS hebben inmiddels 12 bommenwerpers weggehaald, omdat er opnieuw een dreiging van Iran lijkt te zijn tegen de luchtmachtbasis. De nu gearresteerde verdachte is een 22-jarige man met de Britse nationaliteit. En een actie van een ijssalon in Almere om gratis ijsjes weg te geven is zodanig uit de hand gelopen dat de politie moest ingrijpen. Na een oproep op TikTok kwamen er te veel jongeren op af en die werden erg vervelend. Politieagenten kwamen met een politiehond tussen beiden en stuurden de jongeren allemaal weg. De eigenares heeft de deuren van de ijssalon daarna voor de rest van de dag gesloten. Zo meldt Omroep Flevoland. Het weer, vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station.

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Sinds 5 uur vanmiddag worden de meldingen op de borden niet meer ververst. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. Volgens de Nederlandse spoorwegen zijn er niet op alle stations problemen met de vertrekinformatie. De oorzaak en de verwachte duur van de storing zijn niet bekend. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Dit omdat het op woensdag 7 oktober 3 jaar geleden is dat Hamas met terreuraanslagen meer dan 1200 mensen heeft vermoord. De Israëlische Veiligheidsadviesraad raadt vooral reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte en adviseert reisplannen niet op de sociale media te delen. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. PRO wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd en die op winst verhoogd. De BBB wil de maatregelen tegen stikstof van tafel. Zonder een goedgekeurd belastingplan kan het kabinet nauwelijks regeren. De 3 geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar 3 nieuwe eigenaren. De schuldeiser heeft de hoogste bieders van de gedwongen veiling gecontroleerd en groen licht gegeven. De veiling leverde in totaal ruim 27 miljoen euro op, waarmee Gillis nu zijn schuld grotendeels kan aflossen. Onder meer het bekende park Prinsenmeer werd verkocht. Het weer, vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear. iTurn Radio.
3: Now. Bart van de Heuvel, de muzikale tijdmachine.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.
5: Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. Presentatie Bart van de Heuvel.

de muzikale tijdmachine op deze dinsdag van 6 oktober 2026. Door de Tom Poes plaat van de week, Tim Buckley. Met Morning Glory vind je op zijn tweede studioalbum Goodbye and Hello. En donderdagavond even over de klok van 8 heb ik nog 2 nummers van dit album voor je.

ook nog de Zero's in langskomen. Rolling Stones staan erbij. De jarige artiest Gavin Sutherland. We starten als eerste met de Rollator hits uit de jaren 70. Rick Dees and his cast of idiots hoor je met het nummer Disco Duck. En vandaag in 1976 kreeg deze single de gouden status. Omdat hij nummer 1 stond in de Billboard Hot 100 lijst. Nogmaals van harte welkom bij het programma De Muzikale Tijdmachine.

0: Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. De muzikale tijdmachine. Met presentator Bart van Druyvel.
1: ...1974.

Je hoorde de single met de titel I Want to See the Bright Lights Tonight. Het is van Richard en Linda Thompson. En je vindt dit nummer op het album met de titel I Want to See the Bright Lights Tonight. En van dit album hoor je donderdagavond na de klok van 8 nog twee nummers die niet op single zijn uitgekomen. Bij het programma Album Tracks. Jawel. En je weet het, voor meer muziek uit de jaren 70 ben je morgenavond al welkom. Even na de klok van 8 bij deel 2 van The Rock'n'Roll and 70 Show. Nu tijd voor de artiest van de maand oktober. Nanda Maas heeft gekozen voor Pink. En je hoort zo het nummer Try. Het staat op het album The Truth About Love, haar zesde studioalbum. En dat kwam 14 september 2012 uit. Try was de tweede single. Daarvoor zat Blow Me One Last Kiss. En daarna kwamen nog Just Give Me One Reason, A True Love, Walk in Shame en Are We All We Are. Nou, dat ga ik toch eens eventjes vragen aan de Artificial Intelligence. Of Are We All We Are zijn. Geen idee. Hier is Pink. Ik ga proberen met Try.

0: Beatles. Met het nummer Come Together. Vind je terug op het album Abbey Road. Come Together. Met Something aan de B-kant. Ik kwam vandaag in 1969 als eerste en tevens ook enigste single van dit album uit. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine precies in het jaar 1969. Ik ga naar het jaar 1976. Ik draai de nummer 1 uit de tipparade. Deze week is het The Manhattan Transfer. En Chanson d'amour.
1: Let op, uren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.

Zo, dat wilde niet starten. Geef niet. Niets gaat godzijdank automatisch hier. Je moet het allemaal zelf doen, gelukkig. Hey, ik blijf lekker met je in de Nederlandse top 40 hangen. Want we blijven in het jaar 1976. Oh, had ik al top 40 gezegd?

0: kunnen het veel beter als ik. Deze week...
1: Nieuw.
0: Maar dan een halve eeuw geleden op... vinden wij nieuw op...
2: Nummer 22.
0: Dank u wel. De Bay City Rollers. Met het nummer I Only Wanna Be With You. Het nummer stond in de Nederlandse top 40 van week 41 tot en met week 48. Totaal 8 weken met als hoogste notering nummer 9. En daar stond het 2 weken.

0: vijf over half acht. Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Deze dinsdagavond van 6 oktober 2026. En uit de Nederlandse top 40 van vandaag hoorde je Bente. Met het nummer Parachute. En Bente, dat is Bente Fokkens. Geboren 29 september 2000. Singer, songwriter en actrice sinds 2012. In 2012 deed ze mee aan The Voice Kids. En zij zong haar versie van Lost. Van onze eigen Haagse Anouk. Nu tijd voor de Hoelaatwetser de jaren 80. Ik start met de heer Leo Sayer en zijn Argent Road.
1: ...1983.

0: 17 minuten voor de klok van 8. Je hoorde het nummer Driver 8. En dat is van de Rapid Eye Movement. Oftewel RAM. Waar is mijn deuntje? Kwaad weggelopen. Ik denk even naar het toilet. Ja, daar is hij weer. Staat trouwens op het album Fables of the Reconstruction. Het album, het nummer trouwens, Driver 8, komt uit op single. De andere twee singles van dit album waren Can't Get There From Here en Wendell G. Donderdagavond, na 8 uur, staan er van dit album bij het programma Album Tracks nog twee nummers klaar. Alleen die kwamen niet op single uit. Tijd voor het item A Song With Directions in de titel. En ik begin met Gene Pitney. En zijn 24 Hours from Tulsa. En daarna de Stan Peters. Met inderdaad Hit the Road Jack.
1: ...1963.

0: snacks.
1: Daar had je gelijk de titel. En de uitvoerende artiesten Shady Barlow. Nu tijd voor de keuzeplaat van deze week. Wij danken u wederom voor het stemmen. Samengesteld is die deze week door Paul van der Werf. Paul, dank je wel daarvoor. Titel van het nummer is Knocked Out. En de keuze ging tussen Treintje Oosterhuis en Paula Abdul. Totaal 51 brachten van u weer een stem uit. Na Treintje Oosterhuis gingen er 19. Na Paula Abdul gingen er 22. Treintje Oosterhuis en Paula Abdul 2 stemmen. En geen van beide 8 stemmen. Je kan niet iedereen tevreden stellen, Paul. Ik weet het. Dus de keuzeplaat van deze week is Paula Abdul. Met totaal

0: Abdul met Knocked Out, de keuzeplaat van deze week. Dat betekent dat we aan de start van de muzikale tijdmachine even over de klok van 7 op vrijdagavond met Treintje Oosterhuis en haar Knocked Out gaan beginnen. Inmiddels 1,5 minuut voor de klok van 8. Ik ga hem alvast starten, het 2e uur van de muzikale tijdmachine. En dat doen we met de rollator hits uit de jaren 90. Hier is Vaya Con Dios en het nummer What's a Woman?
1: ...1990.

0: En dan had je ook gelijk de titel. 8:08. Je hoorde Soundgarden inderdaad met Outshined. Kom uit op single en vind je op het album Bad Motor Finger. En daar hoor je donderdagavond nog twee nummers van. Die niet op single uitkwamen tussen 8 en 9 donderdagavond bij het programma Album Tracks. Nu tijd voor dit.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the rest in peace record of the day.
0: Geboren 26 januari 1955 in Amsterdam. Overleden in Santa Monica, Californië, 6 oktober 2020. Overleden aan de gevolgen van keelkanker. Zijn naam Edward Lodewijk Van Halen. Je hoort hem samen met de andere leden van de band Van Halen. Op gitaar in het nummer Panama. Eddie Van Halen mocht slechts 65 jaar worden.

Stones met nummer Some Girls. Vind je op het album met dezelfde titel. En ik kan er nog aan toevoegen dat vandaag in 1978 de heer Mick Jagger zijn verontschuldiging maakte aan dominee Jesse Jackson voor de nogal racistische tekst in dit nummer. Precies. Tijd voor ballonnetjes? Nou, vooruit dan maar.

0: Tijd voor de artiestenverjaardagskalender. En de jarige die we vanavond aandacht geven in de muzikale tijdmachine is Gavin Sutherland, de nog enigste levende broer van Ian George Sutherland. Want hij overleed 25 november 2019. Terug naar Gavin. Vandaag geboren in 1951, dus alweer 75 jaar. We gaan luisteren naar die andere single. Nee, niet die Arms of Mary. Overigens, ze zijn beide geschreven door Ian. Je hoort het nummer I Don't Want to Love You, But You Got Me Anyway. En de muzikale begeleiding wordt verzorgd door de band met de naam Quiver.
1: ...1973.

26 minuten over de klok van 8 op deze dinsdagavond. Je luistert naar de muzikale tijdmachine op 6 oktober 2026. Voor je het weet, ze staan er al, die wagens. Kun je heerlijk oliebollen en appelflappen gaan eten. Zalig. Hij staat hier al op het pleintje. Goed, antwoord de show. Doen we. Je hoorde de parelplaat van deze week. Elke week wordt er gekozen door Timothy Wildschut van iTunes Radio. Deze week hoorde je D.C. Lee met het nummer See the Day. En D.C. Lee is geboren als Diana Catherine Seeley in Balham. Dat ligt in Zuid-Londen, Engeland. Timmert al aan de muzikale weg sinds 1981. En doet dit in de stromingen soul, R&B en pop. Het nummer See the Day komt van haar debuutalbum met de titel Shrine. Ging naar nummer 3 in de Engelse singlelijst. Ging ruim 250.000 maal over die bekende toonbank. En kreeg de status zilver. Hier in Nederland dan. Enkel tipparade. Van week 4 tot en met week 8 in 1986. Dus totaal 5 weken. En dat was het. We gaan naar ons laatste rollator hitsblokje voor vanavond. Je hoort als eerste Bette Midler met het nummer In the Cool. Cool, cool of the evening. En dit staat op het album dat vandaag in 2003 uitkwam. Met de titel Bette Midler Sings the Rosemary Clooney Songbook. Een ode aan deze dame. Geboren 23 mei 1928, overleden 29 juni 2002 en mocht 74 jaar worden. Deze singer, songwriter, actrice en auteur. En daarna hoor je de heer Joe Bonamassa met het nummer Driving Towards the Daylight. Maar eerst Bette Midler.

Seagulls, Wishing If I Had a Photograph of You. En daarvoor Robbie Williams met No Regrets. Nou, het is vandaag vanavond Timmy's vrije tijd, dus dat wordt Jamming with DJ Rome. Ik heb voor de rest helemaal geen idee hoe we deze show vanavond gaan noemen, maar je kunt gerust je gang gaan op de chat om voor eventuele suggesties. Nou, ik hoop dat Hans Geersing ook meeluistert, want dit nummer speciaal voor hem is Coldplay natuurlijk, met Naskio.

La Stagione dell'Amor e Cappuccino van Franco Battiato, een van mijn favoriete zangers uit Italië. Aangevraagd door Roberto Garibaldi uit Alt-Beierland. En daarvoor hadden we lekker, wat was het? Nessio voor Coldplay. Nits met Politic. Well, anyways. We gaan lekker verder.

0: met een dikke, grote, vette knipoog naar de Simple Minds. Dat was Yuzura met Open Your Mind. En daarvoor de Simple Minds zelf met Speak Your Love To Me, uiteraard natuurlijk. Nou, op de chat is een uitgebreide discussie gaande over oliebollen. De mijnen zijn met bananen en krenten. En misschien ook een paar van Tim en company maken. Tim is dus weg. Dus vanavond Tim is vrije tijd en jamming with DJ Rome. En fijn, ik had het aan het begin van de avond over dat de Lange en zijn vrouw een huis hebben gekocht. En dan denk je, nou, groot verhuis ik wel. Nee, dus nog de volgende straat. Ik heb het eigenlijk gezien vanaf de voordeur. Maar goed, het volgende nummer ga ik keihard draaien als ik ooit een huis in Sint-Druiden heb.
1: Dames en heren, IC 4308, vertrektijd 8:09 naar Amon, zal vandaag alleen stoppen te Antwerpen, Bergen, Liert, Herentals, Geel, Mol en Lommel en zal niet stoppen te Leuven en Aarschot. Maar wees niet getreurd, want hier is het blokje van een bouwhuis. Dus hou je maar vast.

0: En dat was het blokje van Bauhaus. Our House Madness en Our House van Crosby, Stills en Nash. Het weer wederom een dubbellikker eigenlijk, hè, op Tito eigenlijk. Dus nou fijn. Goed, we gaan even verder met wat moderne muziek. Sophie Tucker.
1: I don't give a fuck about that.

Cream en Cream van Prince natuurlijk. En daarvoor Nothing But You, Paul van Dijk. Ja, Trench blijft lekker natuurlijk. Dat blijft gewoon ongelooflijk lekker. Alsof je, nou ja, goed en fijn. Maakt niet uit. En fijn, dames en heren. Tim is er niet. Die heeft Tim's vrije tijd. Maar wel even de voetjes van de bank. We gaan even naar de jaren 80. Hoppatee. Lekker hoor.

was wel lekker laat op de avond. Komt de true art, de ware art van DJ Wonen boven. Lekker trance. Dat was The New World by Marcus Schulz. En daarvoor, dat was No One on Earth by... door Above and Beyond. Maar goed, ik vind reggae net zo lekker. Eigenlijk. Bob Marley, stir it up.

0: op jouw woensdag. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
0: Dance the 90s.